0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ik jante mische, kiema kerstele,
1: agus mische, kuan de borke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fuin de credive, agus nischkelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no e share er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.
0: Reraw.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen duches, de ihischkeliacht de quischchali.
2: Ijanta mische, kima kustele,
1: agus mische, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment with fin de credive agus nischkelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo gach derdi on shore, Radio Rira, no a share er Spotify, agus Apple Podcasts, on Wadden Dark Yon.
0: Rira!

0: Radio
1: Reraw. Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliach de quischali.
2: Ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, fall een moment voor in de credit of August neskelte, et haar grillo or venulachte margoil.
1: Veel er de ruches, a hochtechlo gach derdi on shore Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.